Ik dit zeven machine velvet als een leven. De flasche der zonjassen.